Kaenchiet. Tikpit admissa uluj in tlawak mensa naa. Had quiz be anza to me ach. Uj kush mit ish hupas. Naya za ish hupas. Akak matak wawa akhsatsa. Khoya tukbuk ah anuk. Ik hoek het slaat daar in